op een reendag. Zij is pocherig uitgevaart. Klim zij boer tot op die dak. Kijk je uitzig hoe die staat. Zij tikkie draaien met haar bezemstok. Zoals de arend voelt zij vrij. Zweert zij toe die ruimtes in. Om haar vrede te gaan krijgen. Zing zij zaterdagavond in het volmaan. Laat mij dans, ik wil dans. Zaterdagavond in het volmaan. Laat haar dans, zij wil

Én ontstanden zal ik eerder sterven als je leven op mijn knieën dier te gaan. Die leven het ik maar gelos, geleef in die droom van een ander.

sounds for freedom. En het vorstdom en die engel en die nachtse zwartste eeuw. Vraag Jezus voor genade en dat hij zijn jou.

wêreld het ek rond gekyk. Ja, kruis en dwars het ek gereis, en uit die ganse mensdom het ek jou gekry. Oor oceaan het ek gedwaal,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: skins was een story wat op Netflix stroom. Maar die en eindig op een hartseer nood.
1: Ik hoor jij en je man niet op een eiland gaan wonen.
2: Hij heeft die kiepet gekooien en nou

In een liter aan die brand. Die eerste aan Tommy Braaivlees 4 wordt historisch aangeduk. Van een kopskoot op een 1003 zonder korrelvat of muk. Van twee vlakvarken in een rooibokram met één skoot net mors dood. Van een bok wat val elke keer zo Janne patroon in die loop opstoot.

Liefde mag schuld, daar schuld wordt alles. Maar daar schuld is klaar betaald. Wakker van. En anders aan niemand.

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 66.

0: Hierdie treffer is speciaal vir jou.
1: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

is hierdie liedjie net perfek. 'N Perfekte beskrywing van hoe ons gejaag van die lewe is. Werk vir die naweek, working for the weekend. Loveboy, my Saterdag tune vanoggend. Was dit net meer indrukwekkend wanneer ons die verlengde naweek. Iemand van my sê, Jan, ek gaan vanaf begin en hakkies een lang naweek, een verlengde naweek noem. Want het is eigenlijk perfect hoe jy beskryf. Die extra 24 uur word verwelkom, maar mense kan eigenlijk min uitgerig kry as jou planne nie in plek is nie. En soos in hakkies ook daar so. Ek wil geen name noem nie, maar in ons huishouding word daar nie veel planne gemaakt as het by een lang naweek of een verlengde naweek kom nie. Ons speel het maar af met hoe ons opstaan en wat so by ons is en ook hoe allemaal voel oor al die aktiwiteite en al die huishoudelike taakjes wat gedoen moet word. Jy sê, asjeblief, moet nie my naam noem nie. Jy kan blijf as ek het amper jou naam genoem. Maar nie te min. Het is altyd so lekker as ek opinies inkry van mense, hoe hulle perspektief staan oor sekere aspekte of sekere onderwerpe. Maar daar gelaat, die tyd is nou 12 minute oor 11. Ons begin nou met die top 10 treffers op die top 20 trefferparade vir van dees week. Ons skop hem af in die 10de posisie met Irene Louise van Wyk met haar treffer Sal jy, wil jy. 5 plekke afbeweeg van laas week se 5de posisie. Nummer 10.

Nou in die derde posisie, Droom Syndroom en Bernice West, wat een plek opbeweeg van laas week se vierde posisie met hulle treffer Toelaat.

die ander dag was het totaal beskip gewees. Nou, nog net nie op een vlug nie. Nie wat ons van weet nie, laat my sommer weet, as jy van ons geluister het via online, toe jy teruggekeer het, ons kry baie van ons vriende wat so oor see toe gaan. Nou wonder ek. Ja, vriende, ek wonder nou, is die iPhone van jou gereed? Ek hoop het is. En dan weet jy wat om te doen, is 082-333-367. Dan is ons Katkes familie traditie. Het is my en jou afspraak en kuierkie tussen 12 en 3. En dan is jy nou net hier op die frekwensie van 90.6 FM. Dan is ook 89.6 FM. Ja, ons gaan gelop, so stonke man uit weer eens op een hoop vlakte. Hulle sê daar kom een bietjie koue front. Al kyk jy nog aan die kombersie daar oor jou bene. En jou vierpoot kyk jou so in die oe. En dan een groot dankie vir Jan Diedriks met die triple T. Dat is ook die Luister FM Top 20. Dat is altyd die heel beste in kraakvars muziek. So maak ook binnenkort een draai daar op Luister FM se Facebookblad. En dis waar het geplaas sal wees. Daar is John Durker binnen jou radio. En waar hy saal op sit. En ons gaan maar net weer eens soos ouder gewoonte saam op hierdie avontuur.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy

Deze kleine fijn. En je wegstap is een symfonie. En je praat met je enkels, nek in handen. En als hartzeer in je oren. En je leven komt troos al bij mij. Is jij een bokkie, klein wils bokkie.

Michelangelo en Jan van Eyck en Britten en Opperman op je lippen. En dan is ik weer van vooraf als kon oorheen in mijn leven. Zou ik van vooraf weer wel oud worden samen met jou.

0: Nee, John. Nee, man. Gooi daar so. Gooi. Gooi Bob John. Asai. Nee, man. Dat die mense een beetje kan Bob John luister. Nee, dat is ouwe Robby. Hy kan maar. Ja, nee, asai, man. Gaan aan. Gooi om.
1: Gooi om, sê jy. Oh. Ja, wat sak ek nou?

0: krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!

0: Bly geskakel, warm daar die kuit op en Jelly Kuif. Hier is jou vraag vir vandag. Gesels saam met my op die WhatsApplijn 082-333-667. Wat is die belangrikste stukkie wysheid wat jy kan deel met my vandag? Wat jy al geleer het. Advaai 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld. Beteken as nou nie data is nie, gaan jy met my kan praat en ek is nie boodskappe kom deur hierso. Baie dankie julle, welkom. Kos vat hem lekker vast, dis Life Skyf met die kuif, saam met my Rian Strijd om tot en met so voor 6 vanavond.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Volgens boeremusiek.org, die oorsprong van boeremusiek is soos 'n boom met wortels wat uit verskillende rigtings kom. Eerstens het die term boeremusiek eers in die tweede helfte van die 20ste eeuw in omloop gekom en kom het glad nie in die vroeër geskrifte voor nie. Loop een mens terug op die spoor van die muziek wat as boeremusiek bekend geword het, dan blyk het gauw dat die setlaars hulle volksmusiek en instrumente uit die stamlande meegebring het en dat daar nog steeds beïnvloeding daarna was, soos wat die muziek en danse in die stamlande ontwikkel en gegroei het.

0: Dis Niels Matthies, daar so met Blikkies Dorp vastrap. Net hier op Luister FM en so begin die country.
1: Country muziek van die haarsnare raak. Net hier op Luiskuif met die kuif. Elke zaterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.
0: Ek sê twee uitkloptreffers vandag, natuurlijk twee baie ikoniese kunstenaars wat dieselfde liedjie sing, maar ek wil nou vandag by jou weet, optie 1 of optie 2. Hier is optie 1.

Dance with me, Molly, Keith Whitley. Net hier op Luister FM is die country hier, net hier op Luiskuif met die kuif. Ek kuis om dit tot een beetje so voor 6 vanavond. Isabella, my brothers, volgende met Let Your Love Flow. En dan my boodskap ons deur te sier, het al hoordes deurgekom vir optie 1 en optie 2. Ons gaan nou een beetje luister na die twee snitte. Wat se optie kies jy? Het gaan rondom die sanger vandag. Wat is jou gunsteling? So bly ingeskakel.

Wat zin kies jij? Optie 1 of optie nummer 2 van Delta Dawn vandaag? Hier is Alan Jackson. Wat wil jij denken over Living on Love?

Hank Williams Jr. daar uit 1979 uit Family Traditions. Ek was toe reg geweest, het was die jaartal. Kom, ons gaan voort. Ons gaan nou weer luister naar optie 1 of optie 2 van ons. Hier is optie 1. Ek kan stem stuur vir my boodskappe deur. Optie 1 na die WhatsApp line toe in die atelier. 082-333-367. Delta Dawn. Dalk is het optie 2 vir vandag.

0: Hier is optie 2. Wat sien kies jy? Optie 1 of optie 2? Laat weet vir my.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As Blackbird met Didn't I. Lekker country liekie daar so van hulle. Net die Campbells voor het daar so met Fire. En net voor het Elizabeth Cook met Sometimes It Takes. Jy is ingeskakel hier op een luister FM so met my Rian Strydom. Kers met tot en met so voor 6 vanavond wanneer die ander Strydom gaan oorneem. Daniel, so bly ingeskakel vir hom ook. Ek gaan vir jou lekker program weer bring vanavond. Maar vir eers Brooks and Dunn met Boots, Scoot & Boogie. En het ons nou daar na die 90s toe. En dan is het tyd vir ons iClub treffer waarvoor jy gestem het. Ons gaan kyk wat er optie het gewen.

0: Is Brooks en Dunn met Boots Scoot Boogie. Dit is nou tyd vir die uitkloptreffer van ons waarvoor jy gestem het. Ek het jou optie 1 en optie 2 gespeel. En vandag was het Delta Dawn gewees, wat deur twee kunstenaars gedoen was. Twee iconiese country kunstenaars natuurlijk. Helen Reddy was optie nummer 1 gewees en Tanya Tucker was dan optie nummer 2. En die wensnit was dan...
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dis Modern Talking met Brother Louis. Dis Luister FM, saam met my Rian Strydom, tot met so voor 6 vanavond, wanneer Anders Strydom gaan oorneem, net na my, Daniel Strydom, is vanavond met Saterdag Sizzle. Rian Strydom, tot met so voor 6 vanavond, wanneer Anders Strydom gaan oorneem, net na my, Daniel Strydom, is vanavond.

net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Jou Saterdag klankbaan begin hier. Luifskuif met die kuif.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dit is ook een van Leonie Meyer se heel eerste treffers wat uitgebring het daai tyd toe ons haar geleer ken het, nee, jy soen my nie meer nie. Kom ons gaan voort. Wakefield is volgende en sy sing vir hulle sing van hy lekker dings. Saturday night.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!

eerste klap. Zo half uur later leed die klok van Jette en die fight stoppen zijn spoor. En soos ons stap vraag ook krummel van baksteen dat jij nog een eentje oor. Ja, my broer, ek skuld jou nog een, ek is jammer, ek het jou gebyt. Nee, wat don't be sorry, ek het jou vergewe, ons gaan aan na je dinsdag.

Hey Tommy. Kom ons vatenbikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vatenbikkie vast.

stalle op mijn vloer kop en ik hol. Na mijn meisje laat ze luisteren naar mijn hartklop, Funny Joel. En allemaal skrik toe daar iemand die muziek stop. Met zijn leerbroek en zijn bakkie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noem hem Bebop, maar hij is Bobby.

dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vrouw niet als permissie. En je stampt mij ook een zin hier als kiesie. Ik daag je uit de Lumbo-competitie. Bobby Jansky. Tim McNally.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

beschrijf ik dit? Hoe bij ik van jou hou? Ik kan niet, maar ik zeer het mee te doen. De enigste manier.